Alleen een masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.